0: ja, ik kon een beetje achteruit gegeven. Ik heb eerst even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Dan ga je de boot dadelijk daaraf uitkomt. Benoorden de schaars bij geplaatst geschoven.
0: Wist 5, gaan we even stoppen van voren.